0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia pa Minas Brasilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Solidão? Jamais. Estamos juntos. Estéreo Sul, música em tua vida.